zou wend, hoe nu drop loud. Toch ik veel me gevoel, je den een motherfucking cloud. Blind als slaap, wil ik wettig in mijn keuren lach. Want lieber leven als hassen, verbrennen die die waffen. Baby, start je zo, verkauf van duivel mijn soul. Ik ben rossen op de straat, baby, heb ik aan mijn own. Aber macht er keine Sorgen.